Van a feria de sofrao, van a feria de sofrao, van pa bollo, van pa bollo.